0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Er is maar 1 Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van Vrije Radio op de Middengolf en Wifi Stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: nieuws van 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werden trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: nieuws van 6 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hello, this is Radio Seabreeze.
10: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
11: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

James Taylor, Fire and Rain uit 1970. De Amerikaan stond enige tijd onder contract van de Beatles, Apple Records. 2 jaar na deze

Oude meuk is leuk. Hey, hallo. Goedemorgen. We doen ze weer bijna non-stop. 3 om 3. Alleen maar gauw houden. ABBA hadden we met Super Trooper uit 1980. Right Said Fred daarna met Bump It uit 1993. En de laatste was van Status Quo. The Wanderer, hit in 1984. En origineel van Dion en de Belmonts. En dit is geen meneer meer.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 und 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Santana hadden wij 1973, Samba Patti. De G-Bros uit 1968, Henry the Horse. Later heette ze Air Bubble. En de eerste was van de Mendeleer. Enigma uit 1978, in de tijd de opvolger van Follow Me. Een bijzondere koppel. Nu...

Hier gaat de 20ste eeuw maar niet voorbij. Gouden ouwe, we doen ze elke dag. Barbra Streisand was de eerste samen met Don Johnson. Till I Loved You uit 1988. Roxette hadden we daarna met Spending My Time uit 1991. En de laatste was van Daryl Hall en John Oates. Man Eater was een hit in 1982. Wilma is een beetje stout geweest.

De muziek van je leven. Hoor je bij ons? Waar anders? De Doobie Brothers hadden we uit 1972. Listen to the Music. Het was nogmaals een hit in 1975. Daarvoor hadden we de Big Bopper. Chantilly Lace uit 1958. De man was ooit zo ongelukkig om een stukje te gaan vliegen. Met een Buddy Holly. En Wilma, dat was de eerste. 80 Rode Rozen uit 1969. Ik heb er nog eentje voor je. Tot het nieuws en de commercials. Eerst van Grace Jones. I'm Not Perfect uit 1986. Tot zo.

Dit is het weekend van Radio Seabreeze op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Esta es la tarde de Radio Viento Marino en onda media de 1098 y 1395 kHz.

Ecstasy, Making Plans for Nigel uit 1979. Het verhaal van ouders die plannen maken voor hun kind. De groep uit het Engelse Swindon scoorde 3 jaar later nog een hit. Senses Working Overtime. Welkom bij het tweede uur. Ik pleit schuldig.

is je dagelijkse portie gouden ouwe. En leuk dat je erbij bent. Bananarama hadden we uit 1987. Love in the First Degree. US 3 daarna. Cantaloupe uit 92. En ze kwamen uit Engeland. Ja. En Queen en David Bowie was de laatste. Under Pressure uit 81. We blikken een keer vooruit.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Peter Koelewijn hadden we uit 1971, dat komt van Ladakken. Het was eerder in 1960 en nogmaals in 1981. Bob Dylan daarvan met Positively Fort Street uit 1965. En de eerste was van Lucifer. I Can See The Sun in Late December was een hit in 1975. Billy heeft er eentje.

wie een beetje nostalgie niet genoeg is. Billy Joel was de eerste van de afgelopen die. Uptown Girl uit 83. Christine Brinkley heet het meisje. Ice MC hadden we daarna. It's a Rainy Day uit 94. En de laatste was van Lisa Stansfield. All Around the World hit in 89. Haar eerste en meteen ook grootste hit. Kopje thee.

goede muziek is wat jij als jong mens hoorde. Slechte muziek is wat jonge mensen leuk vinden. Gladys Knight and the Pips hadden wij uit 1977. Home is where the heart is. The Kestrels hadden we daarvoor. De Torenvalken. Walk Right In uit 1963. En de eerste was van de T-Set. What Can I Do was een hit in 1967. En wat ik kan doen, is nog één plaatje draaien. Lionel Richie wordt dat. See You, See Me uit 1985. Wees lief voor elkaar. Fijne dag nog en dank voor de klandizie.

is het weekend van Radio Sybris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven, zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Goedemorgen.

0: Tja, je weet maar nooit wat daarvan gekomen is. Geen flauw idee eigenlijk. En dat van het begin van Happy the Peppy.
1: Jawel.
0: Een uur lang hier op Seabreeze. Beter.

Dit was dat voor G-Race, een van de allersympathiekste zangeressen die Nederland ooit heeft gekend. Gerda heette ze en ze had prachtige ogen, dat weet ik nog heel goed. Maar ze had ook een grote hit met de mannen van G-Race, Manhattan.

0: Iemand die niks te verliezen heeft, heeft hij toch alleraardigst opgelost. Douwe Bob was dat redelijk uit zijn beginperiode met Nothing to Lose.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

is de zaterdagmorgen brunch van Radio Seabreeze. Goedemorgen, welkom hier bij Seabreeze met Why Do Fools Fall In Love. Een van die heerlijke popplaatjes van Diana Ross.

extra beweging te kunnen creëren, heb ik vanochtend sportsokken aangetrokken. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het heeft weinig uitgemaakt hoor. En weinig beweging nog. Maar de muziek, die leidde er wel toe, dacht ik toch zo zachtjes. House of Pain, zo heette de band. En Jump Around, dat is de daad die je eraan toe mag voegen.

was Elvis Presley en Moody Blue. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we weer eens duiken in het verleden van de jaren 60. Leuke hits die eigenlijk iedereen al lang vergeten is. We hebben er weer een gevonden na deze plaat. When you got

The world is black, the world is white. Tegenwoordig in alle kleuren dankzij de bosbranden. En wat minder in zwart vanwege de emissie. Want ja, wie kan er nog tanken? Wie kan er nog met brandstof rijden? Kortom, de wereld is heel anders geworden sinds dat deze plaat gemaakt werd in de jaren 70 door Greyhound. Zij waren het met black and white. We gaan een stapje verder richting de jaren 80. Toen werd er gezwijmeld bij deze plaat. Glenn Medeiros had een zomerhit. Nothing's gonna change my love for you. If I had-

0: Ik kan me de videoclip van deze plaat nog goed voor de geest halen. Alle dames, maar ook een groot aantal heren. Zij werden helemaal zwijmelend aangetroffen later. Dankzij de plaat. De hit van Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Happy
1: the peppy. Here comes the music.

André Hazes senior, mag je wel zeggen tegenwoordig. Ja, junior is helemaal verliefd op Cabrillas, onlangs nog in de kranten. Maar kleine jongen, dat was echt van senior hemzelf. André Hazes in Happy the Peppy. Na die

Ze zou altijd nog een reclamecampagne kunnen starten om goed te smeren met Factor 60. Imca Marina, zij ging naar Spanje en ze doet het nog steeds ongetwijfeld met Viva España.

sla je ermee rond de oren. De leukste plaatjes van vroeger en van vandaag de dag. En dat hier in Happy the Peppy. Nu Flash and the Pan uit Australië kwamen ze. En Hey St. Peter, die werd aan je opgedrongen. Ja, het kan je maar opgedrongen worden. En dat vonden we helemaal niet erg eigenlijk. We gaan richting het einde van Happy the Peppy. Maar we hebben er nog een paar.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur. Dit is Rob Klabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Habibi van Mickey. Een lekker zomers platen. Of je nou op het strand zit, of je zit op de camping, of op je bootje. Of gewoon in de tuin, dat kan ook allemaal, want het is gewoon hartstikke lekker weer. Nou ja, wat wil je nog meer, hè? Habibi met een zomerse plaat hier op uw favoriete radiozender.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid op deze zaterdagmorgen, luister vrienden. We gaan er weer lekker tegenaan met heerlijke muziek. Met wat leuke dingen, want er is het heen en ander te doen, hoor, in ons kleine kikkerlandje. Ja, zeker weten. We hebben een hartstikke druk weekend. En ik heb ook heel veel leuke uitgaanstipjes voor u. En die gaan we zo meteen allemaal eventjes vertellen. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst even een plaatje draaien van Julio in zijn regenjas. En ja, het is allemaal wat. Hij is een gesprek van de dag.

0: gesprek van de dag. Jawel, everybody's talking about me. Ja, dat zingt hij. Onze eigen Julio Iglesias. En misschien heeft hij dat ook wel zelf gedaan destijds. Hoor. Je weet het maar nooit. Ja, het is allemaal wat het was met een schurkje, hoor. Nog steeds eigenlijk. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb het al verteld, mijn vrienden. Er is het een en ander te doen in ons kleine kikkerlandje. En we beginnen in het Zeeuwse Middelburg. Want morgen is daar op 2 augustus een kunst- en cultuurroute in Middelburg. Met een kunstmarkt op het Abdijplein. Geniet nog even van deze Juttersdagen, overigens, want die zijn er ook nog in Den Helder. Daar kun je ook naartoe en breng een bezoek aan de legendarische lichtschip de Texel. En ja, de Texel is voor ons, voor ons radiozendertje, een heel belangrijk schip geweest. Ja, zeker in april. Nee, je kan er naartoe gaan en je kan daar gezellig het nodige beleven op dat schip. Het is leuk.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak.
0: Ja, een lekker bakje koffie compleet, luister vrienden. En het is de hoogste tijd voor Jannes Uiterwijk. En ja, heeft de zomer in zijn glas. Lekker hoor.

Lekker zomers Nederlandstalig plaatje dat hij gemaakt heeft. En ik moet zeggen, het klinkt leuk. Eerlijk is eerlijk. Ja, ik heb het al verteld. Je zou gauw naar Den Helder kunnen gaan. Naar het lichtschip Texel onder andere en de Jutterdagen. Maar je kan ook naar Enkhuizen gaan. Want daar staat men deze dagen in het teken van de oude historische schepen. Waar ook de Piet Hein te bezichtigen is. Het voormalige jacht van koningin Juliana en prins Bernhard. Nou, ik kan je verzekeren, als je daar naartoe gaat, dan leer je een heel stuk van de geschiedenis van het koningshuis. Van ons kleine kikkerlandje.

mooiste reden die er is hoor, de reden voor love, ja wel, Smalltalk was dat, en ja, love me for a reason, heerlijk wat de muziek allemaal op deze zaterdagmorgen. Ja, ik heb allerlei uitgaanstips, maar ik heb ook een waarschuwing voor de pleziervaart in het noorden van het land, want als je door het Tjerk-Hiddensluis wil, de verbinding tussen de Waddenzee en het Haringsmaakkanaal, als je daar wil varen, dan moet je rekening houden met flinke vertragingen met de pleziervaart. In verband met het neerslagtekort wil men voor recreatie boten een beperking invoeren. Het is maar dat je het even weet.

Heerlijke plaat van de Zombies uit 1967 alweer, luister vrienden, The Time of the Seasons. Ja, en het is maar wat je het weet, The Time of the Seasons, dat is vandaag bijvoorbeeld de tijd van de seizoenen. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, lieve luister vrienden. Morgen is er in Harderwijk een Ibiza-markt en dat begint om 12 uur in de middag. En tot en met 6 augustus staat Snake in het teken van zeilwedstrijden, muziek en straattheater. Dus dat wordt berengezellig daar, dat kan niet uitblijven. Ja, u hoort het allemaal hier op de 1395 en 1098 AM.

en Marco Di Maggio. En ja, wat een lekker nummer, hè? Bye Bye Blue. Ik vond het lekker klinken. Dat allemaal op uw favoriete radiozender op deze zaterdagmorgen. Hey, ik heb nog veel meer leuke dingen voor u. Luister en huiver.

over Frank Boeien. Hij houdt niet van country music, zegt hij, maar hij zingt er wel een beetje in, ook al was het Nederlandstalig. Ja, het is allemaal wat, hè. De country music is wel de mooiste muziek die er bestaat, ga je zo meteen meer over horen. Deze zomervakantie, luister vrienden, komt het eiland Urk tot leven bij Museum Urk, waar vrijwilligers bij de Urker Visserswoning klaarzitten om hun verhalen aan u te vertellen. En dat wordt hartstikke leuk. Ja, dan gaan we even naar Zeeland en wel naar Westkapelle, want er is op woensdag 5 augustus, aanstaande woensdag dus, een Rains and Dance dag met medewerking van onder andere country duo Two of a Kind en het country team Kees en Wilma Marijs. Nou, kan je vertellen, dat wordt een gezellige dag daar. Kan niet missen.

country duo, Two of a Kind, jawel. En ze treden op woensdag 5 augustus op in de Zeeuwse Westkapelle. Westkappel zeggen ze daar in Zeeland. Ja, het is allemaal wat, hè. In ieder geval, dat wordt een leuke dag. Kan niet uitblijven. Almere bestaat 50 jaar en daar viert men heel groot feest. En vandaag op de Grote Markt zijn er diverse activiteiten met heel veel dansen en muziek. En gaan zo maar door. Dat wordt gezellig.

0: Morena. Ja, de Kiss Kiss Song, lieve luistervrienden. Hi Morena. En oorspronkelijk was het liedje geschreven door Tarkan. Kunt u nog herinneren? Dat is jaren geleden. In 1998 in ieder geval op de plaats gezet door Zapata. Dat was ook hartstikke leuk. Ja, gezellig hoor, is er vandaag. Morgen, zondag 2 augustus, is er voor het eerst op het Midland Circuit aan de Talingweg in Lelystad een grote vlooienmarkt met daarop tweedehands spulletjes, antiek en curiosa. Curiosa, ja. Ja, als je er van houdt, dan kan je daar naartoe.
1: More music, more fun! Complete.

Zetelen, zelfs voor mij een fantastische mooie plaats van de heren. De Drifters is ook al goud oud en vertrouwd. En het allemaal op uw favoriete radiozender. Ja, op de 1098 en 1395 AM. Op deze zaterdagmorgen gezellig, hè. Het is tijd voor een nieuwe plaat van John Carr. Hè? Ah, hij heeft het over soldaatjes.

0: plaatje van John Carr, The Soldier Boy. Ja, een speciale plaat voor alle soldaten op deze aardbodem die het heel erg moeilijk hebben. Ja, want laten we eerlijk zijn, soldaatje zijn is helemaal niet leuk. Je denkt al, ik wil lekker soldaatje spelen. Nou, er is helemaal niks aan.
1: Het is zomer, in dag uit, voor een goed geluid. Zomerradio.
0: Het is wel dat je het weet, Zomerradio op uw... Ja, op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Hier is Ricky Martin. La Copa de la Vida. Yeah!

Heerlijk, hè? Ja, het is alweer enkele jaren geleden dat Ricky Martin deze plaat heeft uitgebracht. Ja, La Copa de La Vida. En joh, we hebben hem lekker gedraaid hier op deze zaterdagmorgen. Vond u het leuk? Ik wel.

Geweldig, hè? Deze fantastische mooie plaats van de Birds. Een fantastische groep is er altijd geweest. En de heerlijke muziek hebben die altijd gebracht. Ja, lieve luistervrienden, ik heb nog een paar dingetjes voor u. Schrijf het maar vast in je agenda. Maar op 20 tot en met 23 augustus is er een zomerfestival. Dagelijks van 3:00 PM dus, tot 20:00 PM in Dierenpark Amersfoort. En ja, daar zou je natuurlijk naartoe kunnen gaan. Het is nog ver weg, maar tijdens de Open Monumentendag op 12 en 13 september... dan wordt er op het lichtschip De Texel in Den Helder een singer-songwritersdag gehouden. En je kan daar jezelf voor opgeven bij het lichtschip in Texel. Hoe je dat doet? Nou, ga gewoon eventjes naar googelen en dan ga je naar lichtschip Texel toe. En dan zeg je gewoon, het lijkt me leuk om daar aan mee te doen. Ja.

De groep Arrow en Feeling Hot Hot Hot. Nou, hot voelt het zich zeker hoor, lieve uitzending. En de afgelopen week hebben we het ook hier gehad op uw favoriete radiozender. Want het was het warm de afgelopen tijd. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ja, kijk door de klok van gehoorzaamheid. Zien we dan? Nou, zien we dan. Tijd om afscheid te nemen van Koffie Kop Leef voor vandaag. Oké, ik heb het weer met heel veel plezier gedaan en genoeg. En ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. En ja, u kunt hem altijd even laten weten. Ja, zeker weten. Oké, lieve luistervrienden. Ik kan alleen maar zeggen, een heel fijn weekend allemaal voor u en iedereen. Voor u en iedereen. Ja, zeker. Af en toe bel je wel eens te snel. Ja, het is wat die poldermannen. Oké, naar mij betreft, tot de volgende keer. Dag!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Heerlijk, hè? Een oudje van de Hollies om mee te beginnen. Deze aflevering van de DJ Seat Show bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Polderman voor het voorgaande uurtje koffie compleet. Heerlijke muziek van toen. En daar blijven we bij de hits van toen. De hits van gisteren en de hits van eergisteren. Want na de Hollies en het schitterende Man with Oude Hart gaan we luisteren naar de Queen of Pop uit de jaren 80. Haar naam is Madonna.
2: DJ Seats.
3: Goud van oud.

hoort hem nooit meer op de radio, behalve hier bij Radio Seabreeze. En daarom zijn we er ook om al die muzikale herinneringen weer naar boven te halen. Albert West, tell Laura I love her. Vertel Laura dat ik van haar hou. En daarvoor hoorde je uiteraard Miss Madonna, Like a Virgin. En de eerste in de rij heette Man Without a Heart. Dat was er eentje van de Hollies.

0: supergezellig.
1: Zelfs je speakers zingen mee.
0: Met DJ Seats op Radio Seabreeze.

Hollands Gloria uit 1978. Patty, Marga en José zongen over Waldolala. En daarvoor hoorde je de hitmix van Fun Fun. Met onder andere Happy Station, Call Em My Love, Baila Bolero en Give Me Your Love. Nou, de enige twee die ik dan ken waren de eerste. Happy Station en Call Em My Love. En verder rijdt mijn hitkennis niet. Sorry, ik kan er ook niks aan doen. Goedemorgen als je net hebt...

Nou, wij zouden haar gewoon Lucy noemen waarschijnlijk, maar de heren van de Everly Brothers noemden haar bij haar doopnaam Lucille. Dat was er eentje uit het begin van de jaren 60. En wat hoorde je daarvoor? Nou, dan moet ik even mijn boekje erbij pakken, want dat was ik alweer vergeten. Oh ja, de Holiday Rap, natuurlijk. Hoe kon ik het vergeten? Uit 76, de nummer 1 hit van MC Micah G en DJ Sven. Je hoort het op zaterdagmorgen in de DJ C-show hier bij Radio Seabreeze. Wat leuk dat je luistert trouwens. We hebben hopelijk wat leuke plaatjes voor je uitgezocht. Of gaan dat nog doen het komende pak en beet 25 minuten. Tavares is de volgende. It only takes a minute to fall in love with you.

even mijn excuses maken aan de buren dat ik zo luid heb mee zitten zingen, want ik blijf dit een fantastisch blad vinden. Jim Morrison, The Doors uit de jaren 60. Waiting for the Sun hoor je hier bij Radio Seabreeze.

Mick Jagger en de Rolling Stones uit het einde van de jaren 70. Een Daddy or a Fool to Cry hoor je ook niet zoveel meer. Maar ik heb het al vaker gezegd. Radio Seabreeze probeert al die muzikale herinneringen voor jou terug te halen. En dan opnieuw te draaien op de radio. Zodat je zegt van ja, dat was een leuke plaat. En wat fijn om die weer eens een keer terug te horen. Het is zaterdagmorgen. Het is een paar minuten voor 12. Maar we hebben er nog eentje voor je hoor. Hier is Harpo. Hij zingt Movie Star.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Now we don't talk anymore. Nog heel eventjes dan. Ik ga afscheid van je nemen. Dit was het alweer wat de DJ Seats show betreft voor deze zaterdagmorgen. Veel plezier zo meteen met Rijn Roosendaal en al die andere collega's die je gaan vermaken. En wij horen elkaar morgen weer op de radio. Even na 11 uur wat mij betreft. Graag tot dan. De groeten met handen en voeten. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Terug in de jaren 80 met Babe, we kunnen af tonight. Daarmee begonnen de middagmix op deze zaterdagmiddag op Radio Sibri. Goedemiddag en hartelijk welkom, beste mensen. Even een dankjewel doen aan DJ Seeds. Hij is weer klaar. Hij heeft zijn shift er weer op zitten. En we pakken het hier weer over vanuit de studio in Vrijmen bij Den Bosch. En zo lijkt het allemaal in geheel weer. De verschillende studio's. Studio 1 gaat weer aan in Brabant. Straks Studio 2 in Brabant. Ofwel, de Brabantse invasie deel 1 is nu een feit. En we straks nog de Brabantse invasie deel 2. En dat ook in twee subdelen. Zo gaat het elke zaterdagmiddag weer. Goedemiddag in ieder geval. Je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Middagmix. Of moet ik oppassen dat ik het goede e-mailadres noem, want anders gaat het weer fout. Rijnnetradiosielbries.nl. Dat is het goede e-mailadres. Ik heb ook nog ergens een middagmixadres dedicated, maar dat heeft niet betrekking op Radio Sielbries. Dus dan gaat het missen. Dus Rijnnetradiosielbries.nl. Rijn met een korte ei, @radiosielbries.nl. Voor de zaken die jij kwijt wilde, nemen dat mee in de playlisten. Het goud van oud en aan de hits van nu. Het origineel in de cover hebben we nog, de markante 12 ins en de zaken die worden gemeld nog, wie weet, via rijn@radiosierbries.nl. Deze man

0: terug naar de jaren 90 met The Message of Joy en Stay With Me Forever. Zoals het midden van de jaren anders ging, midden van de jaren 90. Deze muzieksoort, electropop, electrodance, eurodance is het. Er waren verschillende namen voor, maar het kwam een beetje op hetzelfde neer in ieder geval. Of vlotte elektronische muziek in ieder geval. Jouw middagmix, hoe zit je in het leven? Hoe gaat je leven? In het leven, hier is het goede doel nog een keer.
1: Ik zag je lopen, ik liep je voorbij en ik wou wat bedenken.

zou het haast niet zeggen, maar het is alweer 20 jaar geleden deze plaat in dit radar stond. Omaha. Verzin het ook niet deze naam. En You Came Into My Life. En Aquatic Trust had er ook een poot in. Dat hoorde je heel duidelijk. Want die sound is wel heel markant en herken je gelijk. De middagmix. Het jaar 2016. Die warme zomer. Duke DeMont en Ocean Drive is terug.

relatie goede ideeën daarvoor hebben. Je mag het gewoon melden. Het was nu dan eens een keertje aangemeld, mensen. Allerlaatst nog een drieluik. Dat zijn dan drie platen die bij elkaar een link hebben. Positioneel in de koffer. In principe twee platen, maar kunnen ook drie platen zijn. De middelste platen staan een schakelplaat waarbij de walletjes wordt gegeten. Ook dat kan.

RadioSibris.nl. Vandaag het volgende personeel in de koffer. Het was in 1971 dat Elvis Presley in de single I Just Can't Help Believing uitbracht. Elvis Presley, 23 singles in de top 40. Geen enkele haal overigens.

En er op 3 dagen grootste hit. I Just Can't Help Believin' van Elvis Presley. Het origineel voor vandaag. 11 weken top 40. En het haalde nog de 4e plaats in de top 40. Dus dat betreft een redelijke prestatie. Later. En wat

0: Just Can't Help Believing. En dat haalde ook nog een top 40 overigens. Was nog wel redelijk hit ook nog toen de tijd voor de Boys Town Gang. Hoe dan ook, je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Elvis Presley, I Just Can't Help Believing uit 1971. Of via de Boys Town Gang, I Just Can't Help Believing uit 1982 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

zijn zo geschieden. Een oudje uit de jaren 70. Terug in 1982 in dit Prater. De Boys van Kerk had er een bescheiden hitje mee. Stond nog 5 weken tot 40 het halen van 25 plaats over. Dus deze cover heeft het zover en dan niet zo slecht gedaan, denk ik. Maar goed, hoe dan ook. Zo geschieden. Het origineel de cover. Goede ideeën ervoor hebben, laat het mij maar weten. Meld het maar via Rijnet, radiosiebries.nl, Rijn met de Kortij. En dan nemen we het mee. Nu terug in de jaren 70.

heeft iemand al lekkere muziek gemaakt, hè? Will Downing. Love Supreme kennen we al. Dat is de hele grote hit geweest van deze man. Maar die man heeft veel meer lekkere dingen gemaakt. Set Me Free uit 1988, zo in het hier. Als zijn de vergeten single. Het kan gewoon hier bij Radio Seabreeze. Want wij zijn niet gebonden aan commerciële luistercijfers. Dus af en toe kun je eens een keer een uitstapje doen. En je verrassen. En dat kan dan stiekem ook wel veel luisteraars opleveren. Alhoewel dat iets meer risico is natuurlijk. Want er zijn ook mensen die er niks aan vinden. Dat kan. Hoe dan ook. Je kunt je verzoekjes kwijt op lijn.radioseabreeze.nl.

Eurovisie Songfestivaletje dit, hè? De New Seekers, Backstreet Borrow. Je hoort terug hier in de middagmix op Radio Chili's. Zo, deze groep. In de jaren 80, midden jaren 80, eind jaren 80 hadden ze de nodige hitjes. En wat waren ze onmetelijk populair. Al die meiden, al die posters boven de bedden daar. Ik kan me het helemaal voorstellen. De knappe jongens van AHA. AHA. Dit was inderdaad de grote hit van ze. Take On Me, 12 weken tot 40 het haalde nummer 1 notering. Een van die weinige singles die trouwens nummer 1 haalde van AHA. Maar ze hadden toch genoeg hits. Terug naar 1985 nog een keer.

1985, een grote hit. Je hoort het hier als laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. De Middagmix deel 1, zometeen nog deel 2 uiteraard. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Seabreeze. En ook na de Middagmix deel 2 gaan we gewoon voor verder op Radio Seabreeze. Hoor, met al die andere DJ's die nog hun dingetje gaan doen. Waaronder Anton Saam in de Brabantse Invasie deel 2. In de hoedanigheid van Popfront. Maar dat werd nog niet. Eerst nog een uurtje Middagmix. Sluit af met deze dansbare single van Chris Ria, Josephine in de Dance Mix. Daarmee werk je alleen en we spreken elkaar zo meteen voor deel 2. Dus tot zometeen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En dat was dan ook de enige echte top 40 hit voor The Limits. De rest is niet boven het maaiveld uitgekomen. So Divine en Looking for Miracles en zo. Eerlijke disco singles, maar helaas. Alleen deze single zag het daglicht in de top 40. Zie je The Limits. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze zaterdag deel 2. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Je luistert naar de middagmix vanuit Studio Vlijmen. En Vlijmen ligt dan weer vlakbij Den Bosch. En straks schakelen we dan weer over naar Putten. We zijn ergens tegen de Belgische grens aan de andere kant van Brabant. Maar ook daar hebben ze internet en ook daar hebben ze radiostudio's. En hoor je van 6 reclame en Anton Nachtzaam. Maar eerst nog een uurtje middagmix met nog de markante 12 ins. En natuurlijk de zaken die je meldt via rijn@radiosiebries.nl. rijn@radiosiebries.nl. Het gaat vanavond eraan de hits van u. Zo'n beetje de jaren 60 tot aan tipradenwerk. Maar meestal toch wel met een knipoog naar het grijze hitverleden. Dan probeer je wel een beetje deze oldiezender. En als je nog wat mist, nogmaals, laat het maar weten. Ga het maar melden via rijn@radiosiebries.nl. We nemen het mee in de playlist. We kijken in de top 40 van dit moment. De nieuwe single van Rondé heet Oh My God. Het is even stil geweest rondom deze dame. Misschien gaat ze hiermee wel een nummer 1 in scoren.

alweer 42 jaar geleden dat deze plaat in de top 40 stond. Frank Boeijengroep en zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, maar de kleur van je hart is dat. Schatten mensen in de juiste waarde en de kleur doet er niet toe. Hè. Zo is dat. Jouw middagmix. Deze man, boom van een kerel, alleen kort afgezaagd. 1,50 meter lang, 48 jaar op dit moment. Maar een gouden stemmetje. Van Velsen en Baby Get Higher is terug in de middagmix.

diverse hits bij. Waaronder deze. Level 42 and Something About You. Dat is iets aan je wat ik aantrekkelijk vind, wat ik leuk vind. En zo geschieden. Luister nog even naar deze single uit 1985 hier op Radio Seabreeze.

bandje van het voorgaande album. Het album Finally. Wat later kwam Through You Know. En daar staat deze single dan weer op van Cici Pennison. I'm in the mood. In de short mix hier op Radio Seabreeze. Later, als jij nog mist, je kan je verzoekjes natuurlijk altijd kwijt op rijnetradiosibris.nl. Ook kun je je suggesties kwijt voor de Markante 12 ins, dan wel voor Torsten Deel in de Koffer. Ben je praten met een duidelijke relatie en laat mij maar weten wat je mist, wat je in gedachten hebt, dan gaan we ermee aan de gang. Rijnetradiosibris.nl, Rijn met een korte ei, het radiosibris.nl, daar gaat het helemaal goed komen. Laatste single.

0: Lost Frequencies en Live It All hier in de Middagmix op Radio Series. Even mezelf even pakken, want we zijn weer toe aan het origineel aan de koffer. Nee, dat hebben we al gehad. De markante 12 is bedoel ik. Dat moet ik al met mezelf even pakken. Gooi het even door elkaar. Je schrik me eigenlijk de barst in. Dan gaat hier een deur dicht. En wie even de ramen tegen elkaar openstaan, maar gaat de wind waaien. En dan klapt er een deur dicht. Je schrik je de barst. Dat merk jij als luisteraar niet bij Radio Series. Merk wel. Maar we dan ook. We houden de concentratie er even in. De markante 12 inch, wat hebben we vandaag? Lange dansbare plaat uit grijze zitverleden. Je kan hem inschieten. Alleen@radiosibris.nl. De volgende keer neem hem gewoon mee in de uitzending. Hè? Dat kan. Laat het mij maar weten. Vandaag het volgende. Steve Winwood. 4 singles had hij net op 40. En While You See A Chance was de grote hit van het album Like of Diver. Maar er zijn meer werkjes van hetzelfde album. Volgens mij is de markante 12 inch ook van hetzelfde album. Like of a Diver. Neem je terug naar 1980. Steve Winwood en Night Train. Vergeten single. Staat al in de top 40. Heeft ook ingestaan. En deed maar 3 weken top 40. En haalde de 35e plaats. Maar zeker niet vergeten. Het was de op 3 na grootste hit van Steve Winwood. En je hoort hem hier in de markante 12 inch. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

mensen die het kunnen waarderen weten het dan toch wel. En kopen dan de single niet meer, want ze hebben het allemaal. Dat zal waarschijnlijk wel de reden zijn waarom het dan minder scoort. Ik doe maar even een gok, hè. Jouw middagmix. The Police. When the World is Running Down is terug hier in de middagmix.

vieren het leven op deze aardbol, mensen. Womack en Womack can celebrate the world. Laten we er samen een feestje van maken. Muziek maken, lol maken. Celebrate the world. Dan Womack en Womack is terug hier. Jouw middagmix. Om het een en ander te bereiken in deze wereld moet je in beweging komen. Gina Finelli en People Gonna Move. Terug van 1974 hier op Radio Sibri.

Was er niet de man die een groot deel had met Wild Horses in de jaren 80? Volgens mij wel. Gene Finelli en People Gotta Move. 1974, deze single. Misschien kan je het nog herinneren. Het is lang geleden. Zo mensen, het is weer klaar. Ik dank je weer voor het volgen. Zometeen Anton Nachtzaam met zijn Van Zes er klaar. Hij staat alweer in de startblokken in de studio te wachten tot ik de verbindingen vrijgeef. En dan is hij aan de beurt na de reclames en het nieuws uiteraard.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

Het is exact 7 minuten over de klok van 2. Ik zeg een heel goedemiddag. Het is 1 augustus 2026. We zijn zo'n beetje op de helft van de zomer. En we bedanken even onze voorgaande collega. Dat is uiteraard onze grote vriend Rijn Roosendaal. Brabantse invasie deel 1 tussen 12 en 2 op deze zaterdagmiddag. Die was een feit. Het is weer geschiedenis. Die staat weer bijgeschreven in de annalen van de Radio Cyprus geschiedenis. Dat betekent dat we zijn begonnen aan het deel 2 van de Brabantse invasie hier op Cyprus AM. Tot 4 uur zit het popfront met alleen maar lekker veel fijne muziek. Ik ben nog steeds niet helemaal opgeknapt. Dus we doen het voornamelijk met de muziek.

Get Down, dan donderstraal ik hier onder het meubel. Dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Boogie Oogie Oogie 1978, A Taste of Honey. Een lekker zoetsappig streepje muziek op deze zonnige zaterdagmiddag 1 augustus. Het is een gelijknamige album van deze Amerikaanse band. Boogie Oogie Oogie was tevens een debuutsingle, stond 3 weken in de top 40 en piekte op nummer 37. Straks is onder andere nog muziek op verzoek voor Wim en Annemieke de Groot vanwege hun huwelijk. En ook onze Willem in het noorden des lands, die zit te luisteren, zijn camper aan te inladen. Die heeft ook wat muziek aangevraagd. Dat komt er allemaal nog aan, maar eerst naar Zuid-Limburg 1982. See you tonight. Oké, dit is...

Dat was muziek van Rolf Sanchez. I Only Wanna Be With You werd daarin herkend volgens mij van de Bay City Rollers. Hij staat op het punt om naar zijn vriendinnetje te gaan. Hij gaat samen met haar 3 weken op vakantie met de minicamper, met de kleine Hannes naar Portugal. Is de grote Hannes aan het inruimen? Ach, kortom, hij is druk, druk, druk. Onze eigen Willem, hij vroeg aan Emmylou Harris. You'll never can tell, c'est la vie. De live-uitvoering heb ik speciaal voor jou, Willem. En bedankt dat je weer zit te luisteren daar in het Hoge Noorden.

She's a Lady. Tom Jones, 1971. Ik kreeg afgelopen week een appje, een verzoekje van Theo en Janneke Huytema uit Leeuwarden. En dat ging eigenlijk als volgt. Goedenavond Anton, hoe gaat het met je? Vandaag, donderdag, zijn Wim en Annemieke de Groot 28 jaar getrouwd. Zou je zaterdagmiddag de Spotmasters 2000 kunnen draaien voor hun? Met vriendelijke groeten, Janneke en Theo. Uiteraard gaan we aan dat verzoek voldoen. En eigenlijk, music was my first love. Dat geldt zeer zeker ook voor Wim de Groot. Maar de grootste liefde, ja, daar is hij al 28 jaar mee getrouwd. Ook van deze kant uit. Annemieke en Wim, van harte gefeliciteerd. De Spotmasters 2000.

radio vanaf de Noordzee. Radio Mi Amigo internationaal op de 272 meter in de middengolf. Dit komt overeen met 1100 kHz. Mi Amigo Radio, muziek voor alle rangen en standen. Familieradio voor alle Benelux landen.

Het mogen duidelijk zijn. De geluidskwaliteit was nou niet echt om over naar huis te schrijven, maar we willen dat je niet onthouden. Vanwege het 28-jarig huwelijksfeest van Wim en Annemiek. Ook van deze kant uit. De eerste echte grote liefde van Wim de Groot was toch eigenlijk inderdaad, dat kunnen we wel stellen, Radio Mi Amigo. En toevalligerwijs Radio Seabreeze zendt op precies, ook precies dezelfde middengolffrequentie uit, 272 meter vanuit Laren. Van harte gefeliciteerd, ook namens mij hier in Studio 626 in Putten. En de plaat werd uiteraard aangevraagd door onze vaste luisteraars en grote fans. Grote duim richting Leeuwarden naar Theo en Janneke. De Spotmasters 2000 dus. Ik zei het al, de kwaliteit was vanaf een cassette. En daar zit een beetje sleet op, maar goed. Gaat om het idee natuurlijk. Zometeen een nieuwe speciale aanbieding. En eerst Evil Animan.

En de speciale aanbieding dus. Hoogste tijd dat we eens bij het weer gaan kijken. Het weekend verloopt overwegend droog en ronduit zonnig. Vandaag is het aangenaam zomerweer met temperaturen van 20 tot 27 graden. Morgen wordt het zeer warm met van noord naar zuid temperaturen die uitkomen tussen de 26 en 32 graden. Begin volgende week wordt het nog wat heter en wordt het op grote schaal 30 graden. Vanaf maandagavond nemen de buienkansen dan wel toe. Vanavond volgt er allereerst een rustige en aangename zomeravond. Stapelwolken los op en maken in het zuiden plaats voor hoge bewolking. Met daarin trekt vanuit België wat lichte sluierbewolking over. In het midden en noorden blijft het helder en kunnen we nog ruime tijd van de zon genieten. Staat nauwelijks wind en de temperaturen zijn rond 9 uur nog rond of net boven de 20 graden. In het zuiden is het wat minder fris met nachttemperaturen rond de 14 graden. In het noorden en het midden 8 of 9 graden. Morgen komt regionaal nog wat hoge bewolking voor, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. De wind draait naar het oosten en hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor nog warmere temperaturen. Morgenmiddag is het opnieuw volop zomers. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden van het land tot tropische waarden van 30 tot lokaal 32 graden hier in het zuiden. Daarbij waait een zwakke tot matige oostenwind en schijnt de zon de hele middag uitbundig. Af en toe komt er wat onschuldige stapelwolkjes voor, maar het blijft overal droog. Ideaal weer voor een verfrissende duik in het zwembad, indien aanwezig. Vergeet niet in te smeren als je naar buiten gaat, want de zon is met zonkracht 6 nog altijd erg sterk. Een onbeschermde huid kan binnen een kwartiertje verbranden. Morgenavond vrij helder en nog een lange tijd warm. In de nacht na maandag verloopt vervolgens weer warm met minima die uitkomen tussen de 15 en 20 graden. De dagen daarna ronduit tropisch.

was van de eerste Nederlandse officiële musical, Hair. Dat was 1969 alweer. En de formatie heette Zen. Van 69 duikelen we wat minder ver terug in de tijd bij het nostalgisch frissende geluid hier op Radio Seabreeze AM 1098, 1395. En uiteraard wereldwijd via het internet. Dit is Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. We gaan terug, ik zei het al, in 1976.

Hier word ik dus altijd verschrikkelijk vrolijk van deze muziek. The Mavericks. And all you ever do is bring me down. Was er bijna gelukt. Was er bijna gelukt. Maar het is gewoon een omkeerbaar proces, zoiets. Uit het negatieve en het positieve zien te halen. En dat gebruiken voor je eigen herstel, ja. Ik weet het allemaal wel, maar ja. Het weten en ook in de praktijk brengen, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het is de laatste vocale, jongens, van het eerste uur alweer. Het is 4 voor 3. We gaan op naar de nieuws en weer met The Strike.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan, zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. Een grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: blijft een van de meest ultieme zomerplaten aller tijden, jongens. Don Henley, drummer, zanger, medeoprichter van de Eagles. En dit was een van zijn eerste solo's die ook tijdens de Eagles-concerten altijd wel gespeeld wordt in elk geval. Dat was The Boys of... Dat waren The Boys of Summer, tot 4 uur nog. De zaterdageditie op deze 1 augustus 2025, 2026 en ook in 2027 doen we het. Ik wil me er weer lekker uit. Ja, van het Popfront op deze zaterdagmiddag. Je weet het, zaterdag en zondagmiddag 2-4, Radio Seabreeze, Popfront, Anton Nachtzaam. Nostalgisch verfrissend met nieuwe muziek nu van Julian Ward-Turner.
1: Hi, this is Julian Ward-Turner. You're listening to Anton Nachtzaam. This is my new song.

Alicia, Baby Talk 1986, 78 tot 40 en Piet op nummer 7. En de nieuwe plaat van Julian Walker gaat daar weer voor. Look Deeper, en hij is bezig met een nieuw album en daarom brengt hij elke maand zo'n beetje nieuwe muziek uit. En deze die kwam dus gisteren uit, Look Deeper, Julian Walker. De Britse singer-songwriter, daar hoop ik nog heel veel te horen. Zeer zeker in mijn radioprogramma's. 16 over 3, oftewel 16 over 15, met verstaanbare muziek ook. Dat hoor je hier op Radio Sea Breeze. Van Dick Hout, wat er morgen komt.

ik weet niet, ik krijg allemaal berichten van als je dit, als je daarop klikt en je klikt daarop, dan kom je bij de melding Mr. T, don't give a fuck. Ja, ja. En het zou moeten werken. Ja, ik snap het. Not. The Real McCoy. Ging eerst door onder de naam MC Shar in The Real McCoy. Wat later in de jaren 90 werd het gewoon The Real McCoy. En dit was een van hun grootste hits. Het is 22 voorbij 15, 8 voor half 4. En mocht je het nog niet in de gaten hebben, het is vakantie. Jawel, het is vakantie. En dat merk ik ook op Slanswegen. Zwarte zaterdag vandaag. MC Michael G en DJ Sven. Dit is de Holiday Rap.

14 weken top 40. Piek nummer 5, de Turtles. Happy Together. Ze werden in die periode ook eigenlijk wel een beetje... een beetje tegenhangers van de Beatles genoemd. Ze wilden ook wel hetzelfde succes bereiken. En ze klonken ook wel een klein beetje als de Beatles, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Alleen even nadat ze niet het succes hadden, dat is een andere verhaal. 3:30 precies op Radio Seabreeze. 1098, 1395 en online. En uiteraard ook nog via de website radioseabreeze.nl. Vernieuwende, nostalgisch verfrissende muziek van Andrea Liu. Blijf maar stilstaan. Dit is 'Cause I Have Nothing.

5 over alle 4. Geweest alweer. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Straks gaan we schakelen met Noord-Frankrijk. En daar zit Paul van der Mark al in de startblokken om te starten met zijn programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Over pareltjes gesproken. Verstaanbare muziek van een plaat die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Alleen hier. Waar die thuis hoort. Seabreeze AM. Dit is Hessel en hij bezingt zijn liefde voor hetzelfde eiland waar ik zoveel van hou. Terschelling. Dit is Eilandliefde.

Ze waren vorig weekend waren ze de speciale aanbieding Kraak en Smaak. Een Nederlands trio uit Leiden bestaande uit Mark Kneppers, Oscar de Jong en Wim Plug. Maken sinds 2003 muziek in de genres elektronica, disco, house en funk. Hun naam wordt in het Engels ook vaak uitgesproken als Crack and Smack. Bij het verzinnen van de bandnaam was met een dergelijke Engelse uitspraak en de daarbij behorende associaties duidelijk geen rekening gehouden. Maar ja, ze zullen gedacht hebben, mij een beat. Wij zullen in het buitenland toch weinig klaarmaken, maar die droom die... Die werd dus op positieve manier werden ze daarbij verrast. Want ze zijn in het buitenland ook veel gevraagd op festivals en bij diverse festiviteiten, zullen we maar zeggen. Het is 13 over half 4, oftewel 17 over 4 met Bill & Pitt.

Een van de mooiste platen uit 1994. De plaat kwam trouwens niet verder dan de tipparade. Het is een beetje een jazzy bandje. The Brand New Heavenlies. Ondanks het feit dat dit slechts een tipparade plaatje was, is het wel een radiohit geworden, want er werd veelvuldig best wel gebruikt. Al was in die periode een lijst was met de meest gedraaide platen in de week, dan denk ik dat hij toch wel in die hitlijst had komen te staan, denk ik. Maar goed, dat is een andere verhaal. Dat was het toen nog niet, hè? De Brand New Heavies dus. En Dream On Dreamer was de tijd op 8 voor 4. Radio Seabreeze.

For the Dance Floor. Dat, was, dat waren de Fruits of Labor. De jingle die klopt alleen niet helemaal. Maar ja, ook daar wordt hij gedraaid, zullen we maar zeggen. En ook hier op Radio Seabreeze. Het is 1 voor 4. We gaan snel de benen nemen en plaatsmaken voor Paul van der Mark. Hij zit in de Nightshow Sandwich, want ik spreek je straks weer in Van Dijk Breekt Door. Tussen 6 en 7. En tot die tijd dus Paul van der Mark. De beste zeepareltjes en andere klassiekers. Tot straks om 6 uur. En veel plezier met Paul.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan, zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En inderdaad, het is de Same Old Song. Iedere zaterdagmiddag van 4 tot 6 zetten wij hier bij Seabreeze de zeezender centraal. Leuk dat je erbij bent, Anton. Dankjewel voor het afgelopen 2 uur hier bij Seabreeze. En het programma zit, en dat zeg ik denk ik elke week, maar zeker deze week, barstensvol met verhalen, feiten en herinneringen aan de zeezenders van destijds. En natuurlijk ook de muziek uit die tijd. Four Tops, heel duidelijk, It's the Same Old Song. Dat geldt ook voor deze. Mooi uit de zeezender tijdperk, de allereerste van de suite. Goed voor een nummer 1 notering destijds. Dit is Funny.

zouden daarna nog een aantal hele grote hits volgen voor de heren uit Groot-Brittannië. De Sweet. En Funny, het is 1 augustus. We zijn vandaag begonnen aan de 8e maand van het jaar 2026. Nou, ik hoef niet te vertellen dat het allemaal wel erg snel gaat. Ja, hier is destijds een lied opgemaakt voor de Noordenij van Veronica. Maar dit is het origineel. American Breed.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Wat in de dagen daarvoor al gevreesd wordt, gebeurt op 1 augustus 1981. Het zendschip van Radio Paradijs wordt in internationale wateren geënterd door de Rijkspolitie en de Marine. 4 bemanningsleden worden gearresteerd, de overigen hebben het schip al verlaten. De ankerketting wordt doorgebrand en daarna gaat het schip richting een Nederlandse haven.
2: Goedenavond, de Rijkspolitie te water heeft vanmorgen vroeg een eind gemaakt aan de activiteiten van het illegale zendschip Magda Maria, oftewel Radio Paradise, dat 10 mijl ten westen van Katwijk voor anker lag. Het schip lag al ruim anderhalve week voor de Nederlandse kust, maar buiten de territoriale wateren. Het zou vandaag met de officiële uitzendingen beginnen. Voordat het zover kwam, heeft de Rijkspolitie het schip geënterd. Daarna werd de zendpiraat door een fregat van de Koninklijke Marine weggesleept naar Amsterdam.
1: De eigenaren van het schip dat een Panamese vlag heeft, dagvaarden de Nederlandse staat onmiddellijk. 8 jaar later wordt bekend dat de inbeslagname onterecht was.

was zijn debuut. En op de hoes, want we draaiden het van het originele singeltje, zie ik hem staan met zijn half lange broek. Een jasje met veel te korte mouwen, een pagekapsel, een pet op. En daarmee zat hij achter de piano en brak hij door in Nederland met dit hele fraaie Nothing Rhymed. Gilberto Sullivan. Hot Chocolate. Een van hun klassiekers hier op deze zaterdagmiddag bij Radio Seabreeze. 1 augustus van het jaar 2026. En als je er net bij komt, welkom bij Zee Klassiekers.

Ik heb het eventjes gauw zitten tellen. Ze hebben totaal 13 keer in de top 40 gestaan. En dit was destijds een nummer 5 hit voor de heren van Chocolate. Hot Chocolate moet ik zeggen. Yo, sexy thing. En ja, ik versprak me, want ik moet met deze temperatuur ook eigenlijk niet denken aan hete chocolademelk. Ik heb weer een paar mooie commercials voor je, je weet het hè. Ze hebben alleen historische waarde, niet meer dan dat.

wat heerlijk om dat nummer weer eens een keer door. Hè? Hocus Pocus van Focus uit het jaar 1971. En overigens, dit weekend is de nieuwe nieuwsbrief weer verschenen. De Zeeklassiekers nieuwsbrief met onder andere het eerste verhaal van Jaap Borst over zijn belevenis aan boord van het eerste Veronica-schip. Mocht je de gratis nieuwsbrief willen hebben, hij komt elke maand uit. Even een berichtje naar paul@radioseabreeze.nl. En hij zit zo in je mailbox. Zeeklassiekers.

0: heerlijk die plaat uit de jaren 60. Je hebt bijna een radiostation. Al een aantal maanden lang een jaren 60 programma gemaakt. Met alleen maar die mooie hits uit de jaren 60. Zoals deze van de Zombies. Tell Her No.
1: Zeezendernieuws van toen.
0: Ruim een half jaar na de frequentiewisseling van Radio Mi Amigo van de 259 meter naar de 192 meter verandert het station weer van frequentie. De ontvangst op de 192 meter valt zwaar tegen.
2: Luisteraars in Nederland en België, goedemiddag. Welkom bij Radio Mi Amigo op onze nieuwe golflengte 212 meter middengolf, wat overeenkomt met 1412 kilohertz. Dit is voor ons een grote dag. Nadat we klachten kregen over de minder goede ontvangst in sommige delen van België en Nederland, hebben we maandenlang gewerkt om tot deze nieuwe golflengte te komen. Namens de medewerkers en de directie van ons station wil ik de technici hier aan boord van de MV Mi Amigo dan ook van harte bedanken voor al het werk van de afgelopen maanden. Radio Mi Amigo begint met zijn nieuwe golflengte en zijn sterkere zender aan een nieuw blad in zijn geschiedenis. We hopen dat we op uw steun mogen rekenen, zodat we samen kunnen zeggen 212, een beter idee. Vaar met ons mee op de muzikale golven van Radio Mi Amigo. Van 's morgens 6 tot 's avonds 7. Radio Mi Amigo, de laatste, de beste.

0: Waarom is Radio Miami Golf van golflengte veranderd? Een vraag die Hugo Meulenhof voorlegde aan hoofdtechnicus Pieter Chicago.
1: Well, there's a few reasons why we're changing. Mm-hmm. One of the reasons is that we've had complaints from Switzerland, from Barrowminster.
0: Op de vraag waarom Miami Golf van golflengte veranderde, antwoordde Pieter dus dat er klachten waren binnengekomen vanuit Zwitserland. Aangezien Radio Barrowminster op dezelfde meterband uitzond als Radio Miami Golf. En dat veroorzaakte nogal wat storing. In eerste instantie werd het vermogen van onze zender gereduceerd tot 14 kilowatt. Maar de storing bleef. Ook Capital Radio, een lokaal station in Londen, zat namelijk dicht bij onze frequentie. De nieuwe golflengte 212 meter verkleint gelukkig die kans op dit soort zaken, omdat er geen belangrijk grote stations op deze meterband uitzenden.
2: 10cc van de langspeelplaat Deceptive Bands en Good Morning Judge. Wij zijn toeluisteraars hier in de studio van Radio Miamigo aan champagne, vind ik, Hugo. Een nieuwe golflengte, 212, een beter idee. Daar gaat hij, 12, prima. Eens even kijken of dat een beetje wil bruisen voor de microfoon. Mag ik jouw glas ook even hebben?
3: Ja, wacht even.
2: Luisteraars, we gaan zo even toasten op de nieuwe golflengte 212 meter middengolf. Ik vind dat dat eigenlijk wel even nodig is.
3: Oh.
2: Zo. Nou, Hugo.
3: Proost, hè. Daar ga je.
4: Million seller.

was een van hun eerste grote hits hier in Nederland. De Beatles met Please Please Me. En ik heb inmiddels hier een bakje met heerlijke kersen gekregen. Dat is natuurlijk altijd wel de uitdaging om te zorgen dat, net als de plaat afgelopen is, dat ik niet weer nog een kers in mijn mond stop of me niet verslik in de pit. Maar goed, dat is mijn uitdaging deze middag. Don't stop.

0: zaten even het begin van de jaren 80 met Elvis Costello en die Attractions en Oliver's Army.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: Ik heb er weer eentje, je hoorde hem net al even langskomen bij dat fragment van Radio Miamigo, de eerste plaat die ze draaiden. Op de nieuwe golffrequentie 212 zou overigens ook niet zo lang duren. Nummer dat ook gebruikt werd door Peter van Dam op Radio Miamigo. Radio Noordzee gebruikte het. En het werd veelvuldig gebruikt bij de Voice of Peace die uitzond voor de kust van Israël. Dit is Peter en Peace.

Weer zo'n plaat met een radioverhaal. Pieter Gosling, zo heet hij volledig. Nummer uit 1970. Luister naar de titel. Dat had je natuurlijk al lang begrepen. Peace.

Hij is inmiddels een jaar of 76. We horen niet zoveel meer van hem. Stevie Wonder. En een van die mooie van hem uit de jaren 60. I was made to love her.

0: Elke radiostation dat uitzond vanaf zee had wel een beroemde technicus. Adje Bouwman natuurlijk bij Radio Veronica, maar Ferry de Groot denk ik bij Radio Noordzee, omdat hij ook met name bekend werd als meneer de Groot in de Dik voor Mekaar show. Hoe kwam hij bij Radio Noordzee terecht?
1: Ik had 3 hobby's, Paul McCartney, trams en radio. En ik ben een tijdje op de tram geweest, 2 jaar. Daar spreken ze nou nog over. En het is me nooit gelukt om mijn reet in de Beatles te draaien. Dus dat is dan mislukt. Maar dus heb ik vanuit anderen heb ik mijn beroep gemaakt. Ik weet nog heel goed, dat was een leuk verhaaltje, hoe ik bij Radio Lucas kwam. Zo werken die dingen. Ik had niet zo'n leuke vader, die heette Joop. Wat is er, joh? Ja, daar maakte ik persiflages op. En op een avond was ik aan het voetballen en toen raakte de bal lek. En toen dacht ik van, het lijkt me wel leuk om eens te kijken of ze bij het Lucas ziekenhuis ook een ziekenomroep hebben. En de volgende dag was ik aangenomen door Nico Steenberg en Hans Hoogendoorn. Die mij wel een talentrijk man vonden. Ik was inmiddels bij het gemeentelijk voetbedrijf hier in Amsterdam. Gingen ze op eenmansbediening over. Dus die conducteurs werden afgeschaft. En ze kwamen tot de ontdekking dat ik nogal wat diploma's in mijn zak had. Dus ik werd op personeelszaken gezet. Boeiend als het groeien van gras. En inmiddels gingen Hans Hoogendoorn. Hans zat geloof ik in het leger, dus die had nog geen baan. En ik weet niet wat Nico deed. En die werden aangenomen bij Radio Noordzee in mei 71. En daar was ik toch tamelijk jaloers op. En toen ben ik naar mijn baas gegaan bij de tram en gezegd van, nou, ik scheid hier een beetje peuken van. Ik kan nu uitrekenen wat ik op mijn 37e ga verdienen. Ik wil toch het radiovak in. En toen heb ik gevraagd of ik op staande voet de deur uit mocht. En dat mocht. Dat was zo rond september die tijd. En de volgende dag ben ik naar Hilversum gegaan. Naar de good old John de Mol senior. En gezegd dat ik graag bij hem wilde werken. En toen zei hij, ja, dat is wel moeilijk. Want we hebben al genoeg discjockeys. We hebben eigenlijk alleen nog maar een technicus nodig. Ik zeg, ja, maar daar kom ik voor. Binnen is binnen.

Robbie van Leeuwen, de man van Shocking Blue, was een van de drijvende krachten achter dit Mistral met Starship 109. En daarvoor dat hele mooie verhaal van Ferry de Groot. En we hebben nog zoveel van dat soort verhalen hier op de plank liggen. Oh, het houdt niet op!

0: was met name in de jaren 60, denk ik, dat sommige bands het predicaat superband opgeplakt kregen. Ik herinner me dat van bijvoorbeeld The Hurt van dat nummer From the Underworld. Maar ook van Cream dus, met Eric Clapton op de gitaar, Ginger Baker op de drums en Jack Bruce als bassist. En het is misschien wel een van de meest beroemde nummers van de drie heren. A White Room.
1: En ze zijn het nieuws van toen.
0: Op 29 juli 1973 meldt zich een nieuw zendschip voor de kust van Nederland, de Condor. Eigenaar Stef Willemsen wil vanaf dit schip Radio Condor opstarten. In afwijking van de andere stations voor de kust, geen popmuziek, maar lichte muziek. En natuurlijk afgewisseld met reclamespots.
2: Goedemorgen luisteraars. U luistert naar Radio Condor op een golflengte van 270 meter. Radio Condor zendt uit vanuit de vrije internationale wateren voor de Nederlandse kust.
3: Radio Condor is your happy station. Your happy station.
4: Goedemiddag, u luistert naar Radio Condor vanuit de vrije internationale wateren voor de Nederlandse kust.
0: Stef Willemsen, over het waarom van het station.
5: Het was louter en alleen een kwestie van iets gaan doen wat er nog niet gedaan werd. En dat heb ik dus op die manier geprobeerd. Dat wil zeggen, geïnspireerd door de King David, ben ik aan een radiostation begonnen op basis van de King David. Dus zo min mogelijk commercieel.
0: Aan boord is een zelfgebouwde zender van 500 watt, maar er zijn ook onderdelen voor een 10 kilowatt zender. Luister naar de inmiddels overleden Rob Holthof van de Stichting Media Communicatie over het wel en wee van die zender.
6: Ik kwam in de studio, Ron de Loost, de zendertechnicus, die zat aan iets te draaien. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij van, nu, we gaan nu de lucht in. En op het moment dat hij een knop omhaalde, kwam er een enorme grote witte rookpluim kwam er uit die zender. En dat was dus het einde van de zender van Radio Condor.
0: En later zouden we het schip tegenkomen als de MV Janine van Radio Atlantis. Vrienden, wij gaan op weg naar het nieuws van 5 uur op deze 1 augustus. Met de Moody Blues, dat hele mooie

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Zijn klassiekers.

Hardin Taylor als eerste blad van het tweede uur van deze aflevering van inderdaad Zeeklassiekers en andere pareltjes. 1 augustus vandaag. Augustus, hè? Toch wel een beruchte maand als het gaat om het de nek omdraaien van zeezenders. En in dat kader is onze laatste uitzending van deze maand wel een hele bijzondere. Dan is het tegen 31 augustus, hè, 29 augustus. Niet de geëikte fragmenten van sluitende stations, maar tal van verhalen van mensen die er destijds bij waren, die betrokken waren bij de stations. Het wordt een hele bijzondere aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Ik zou zeggen, noteer het vast in je agenda. En nog wat anders. Dit weekend is weer de nieuwe nieuwsbrief uitgekomen met onder andere het verhaal van Jaap Borst. De eerste van een serie over zijn belevenissen aan boord van de Veronica zendschepen. Mocht je interesse hebben, is helemaal gratis. Even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl en hij komt in jouw mailbox. Goed, genoeg gepraat. Tijd voor muziek. Sheena Easton. En zij werkt van 9 tot 5.

nummer van The Bachelors, Can I Trust You? Muziek uit de tijd van de zeezenders op de Noordzee. En dan heb ik het over de Engelse zeezenders die uitzonden tot 14 augustus 1967. En ik heb net besloten dat ik een uitzending van 15 augustus over 2 weken, dan staan we daar ook wel even bij stil, alleen maar muziek draai uit de periode dat de Engelse zeezenders uitzonden. Zijn we het over 64 tot en met 67.

Bobby Goldsboro. Dus over 2 weken, dat is het 15 augustus, tussen 4 en 6. Alleen maar muziek uit de tijd van de Engelse zeezenders. Dat wordt echt mooi. Ja, dat garandeer ik je. Net zo mooi als deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes.

0: heb er weer een paar voor je van die commercials van toen je weet het. Hè. Ze hebben alleen maar een historische waarde.
1: Ideale krant, vraagt u. Ja, kijk, ik moet een krant hebben met een uitstekende beurspagina. Het is voor mij belangrijk dat ik van dag tot dag op de hoogte gehouden word. En dat geldt ook voor de politiek en het nieuws en zelfs voor de sport, hoewel ik geen sportfanatiekeling ben. Zoiets als de Telegraaf of deze krant bijvoorbeeld. Dat is, even kijken. Hé, hey, de Telegraaf.
2: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
3: Gaat u verlovingsringen kopen? Onthoud dan de naam Constant. Het enige merk met garantiemedaille.

was de eerste helft van de jaren 70 dat ze een aantal hele mooie hits scoorden. De Middle of the Road, dit was goed voor nummer 1 notering destijds. Luisterend naar de titel Sacramento. Dat gold niet voor deze plaat dat ze zo hoog scoorden. Maar het is wel een leuke, de Crowns Clan.

0: Laat je dat toch, denk ik, niet de waardering heeft gekregen die het verdiende. Dus vandaar. Een klein beetje opgemerkt, was een heel klein hitje, maar wat mij betreft een onvergetelijk nummer. The Crowns Clan en No Place for Our Minds.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Eind juli 1979 verliest de Magdalena van Radio Miamigo haar anker. Om te voorkomen dat het schip in de territoriale wateren terechtkomt, wordt besloten rondjes te varen rond de feitelijke ankerplaats. En dat lukt, totdat op 2 augustus de motor het begeeft en het schip stuurloos richting Knokke drijft. Uiteindelijk slaagt de bemanning erin om met een overgebleven deel van de ketting en een oude generator een nieuw tijdelijk anker te fabriceren. En dit tijdelijke anker vertraagt het op drift zijn tot het moment dat de motor het weer gaat doen en het schip terug kan naar de originele ankerplaats. Zometeen meer daarover.

0: nummer van de Frédéric Ries dat in 1974 door de zeezenders vaak gedraaid werd. The Year of the Decision.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: We gaan weer even terug naar die Magdalena. Dit is de man die destijds als technicus aan boord was, Jaap van Velzen.
2: Ik heb straks wel een knal gehoord, maar ja, dat hoorde je wel vaker. Want de bonk die aan die ketting of aan het anker. Dus ik kwam dan een paar uur naar de hand, kwam ik op dek en ja, toen zag ik de duinen. Het waren wel te ver afgedreven. Ik heb gelijk alarm geslagen, ik heb iedereen uit de hutten gehaald. En toen moesten we naar de hoofdmotor, maar die had daar heel lang niet meer gelopen. En die moet je opstarten op druk, maar dat lukt niet in één keer. En op een gegeven moment begon hij weer te lopen. En toen hebben we er een dag over gedaan om weer terug te komen naar boven die Torsterbank. 19 mijl vanaf Zeebrugge. En daar hebben we toen dat dieselblok aan het touw overboord gegooid. Want dat was een voormalig graanschip en die takels die stonden er nog allemaal op. Dus daar konden wij mooi de motorblok in hangen. En zo over een boord kieperen. Op een gegeven moment kwam er een tender met eten, met drank en een ankerketting. Die werd via je nylon touwtje, van die oranje touwtjes, die zijn ongeveer 1,15 mm dik. Er werd een zware ankerketting, wilden ze overhevelen naar het schip. Nou, die ankerketting die woog ik weet niet hoeveel kilo en het nylon touwtje brak af. Dus de zware ankerketting die verdween in het ruime sop en toen hadden we nog niks.

0: Een heerlijk nummer. Ook de tekst. Vond ik heel bijzonder. Lou Rawls en Dead End Street.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Terug naar het moment dat die ankerketting brak aan boord van de Magdalena. Dat doen we samen met Ferry Ede. En Ferry, waar ga jij het over hebben?
2: Het achter het roer staan bij de Magdalena. Ik was een week aan boord, eind juli aan boord gekomen van 79. En binnen een week ging die boot van zijn anker. Want het was een coaster waar ze de oorspronkelijke ankerpartij hadden gelaten voor wat hij was. En een coaster is nooit een boot die op volle zee voor anker gaat. Hoogstens een keertje om te schuilen voor een storm. En dan zal hij toch wel zodanig in de luwte gaan liggen dat hij niet van zijn anker gaat. Een platbodem, een coaster, drijft op de zee, op het water. En is dus veel bevattelijker voor de wind dan zo de boten waar Caroline mee op de prop kwam. Die altijd een kiel hadden. En die coaster, die werd ook nog eens voor de Belgische kust gelegd, vlakbij de Nederlandse grens. Een van de slechtste plekken, omdat als je naar de kaart gaat kijken en vanuit het noorden ziet, die enorme watervrije Noordzee en watervlakte die daar is, als daar de wind snelheid gaat krijgen, dan is hij op zijn grootst daar waar jij ligt. Nou, dat hebben we dus binnen recordtijd ook ervaren. En de Syrische kapitein, die eigenlijk op dat schip was gebleven en nog dateerde uit de tijd dat het een graanschip was, een kustvaarder, coaster, die was eigenlijk generatortechnicus, helemaal geen kapitein of stuurman. En ja, met mij aan boord. Hij had begrepen dat ik dus eerder al op zendschepen gezeten had als enige. En hij kwam meteen toen we van ons anker waren. Ferry, you do the steering. En hop, daar stond ik achter het roer. En ja, dat is een nieuwe werkelijkheid. En ik moest eerst rondjes varen. En de storm was vrij snel gaan liggen. Dus dat was mijn grote voordeel. Waardoor er binnen recordtijd wel weer een tender kwam van land. Stiekempjes natuurlijk. Weggeglipt met een nieuwe ankerketting en een anker aan boord. En die werd keurig bevestigd aan het stukje wat nog hing. En de zee in geholpen, dat anker. En dan konden we weer vooruit. Maar het probleem was dat ze die ankerpartij, die oorspronkelijke ankerpartij van die coaster, die hadden ze vervangen door een ankerpartij die veel groter was. Maar dan had je dus ook die buis waar die anker doorheen ging naar de winch toe op het dek van het schip, had je dus ook veel breder moeten maken. Dus kortom, dan had je dat hele front van die boot had je open moeten halen. En dat hebben ze dus niet gedaan. Dus wat had je nou? Een lullig coaster kettingtje met daaraan een hele zware ketting. En dan komt het spreekwoord dat de ketting net zo sterk is als de zwakste schakel. Nou, de eerste zwakste schakel was precies daar waar dat dunne kettingtje die buis inging richting de winch. En daar brak het dus elke keer af. Elke keer weer eentje verder.

Een beetje een toepasselijk plaatje als je al die verhalen hoort van al die ankerbreuken aan boord van de Magdalena. Van Radio Mi Amigo 272. Zowel het verhaal van Ferry Eden als het verhaal van Jaap van Vels. Overigens waren dat natuurlijk wel verschillende momenten dat fout ging. De Hughes Corporation was dat.

0: Simon & Garfunkel, Spencer Kings, Davis Group, Supremes, the Walker Brothers, the Four Moody Seasons, Blues, all your golden oldies on 192. Veronica,
1: remember. Mi amigos, lieveling.
2: En daarmee zitten we meteen in de schatkamer van de Gouden Zeezender Schijven. Een Miamico lieveling van, wanneer was het ook alweer? Eens even kijken op mijn lijstje. 21 februari 1976, lang geleden. Paul Simon. Een mooie. 50 Ways to Leave Your Lover.

0: And get yourself free. Uit ons Gouden Zeezenderschijvenarchief. Een lieveling van Radio Mi Amigo. Ik zei het straks al, 21 februari van het jaar 1976. Paul Simon was dat.
1: Radio.
0: Dat is hem, van 4 september 1971. William Nash. The Military Madness.

0: Terug naar september 1971 een treiterschijf van Radio Noordzee. En we draaiden in het kader van de...
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: En ik heb er nog eentje voor je.
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: En daarvoor gaan we terug naar 20 juni van het jaar 1970.
2: Let op, hier komt
3: Veronica's alarmschijf.

0: radio verhaal.
1: Ik heb er weer eentje voor je. En we gaan hem eventjes historisch onderbouwen. Hoe die gebruikt werd destijds bij Radio Veronica.
2: Hier is Radio Veronica, het station waar muziek in zit. Luisteraars, het is weer zondagmiddag 2:30. En dus komt hier weer Frans Nienhuis met zijn populaire verzoekplatenrubriek. Dames en heren, en nu...
3: Men vraagt en wij draaien.

0: beste platenvrienden, goedemiddag allemaal. We staan dus weer aan het begin van een uur lang verzoekplaatjes. Maar eerst twee min of meer belangrijke mededelingen. Ten eerste, u kunt dus voorlopig geen plaatjes meer aanvragen voor deze rubriek. En ten tweede, voor het programma van vandaag kwamen weer zoveel uiteenlopende verzoekjes binnen, dat ik wel genoodzaakt was om vele van deze verzoekjes bij één en hetzelfde plaatje samen te voegen, zodat u erop moet rekenen dat uw naam af en toe bij een ander plaatje genoemd wordt dan voor u gevraagd was. En als u daar genoegen mee wilt nemen, dan hoop ik dat u met veel plezier zult luisteren naar het programma van deze 13e juni, dat nu beginnen gaat met een plaatje voor Rosarie de Boy in Walswoorden.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
2: Ik ga hem zo draaien, de tune van het programma. Maar ik neem eerst eventjes afscheid van je. Dit was hem, deze aflevering van de Zeeklassiekers en andere pareltjes. Zometeen veel plezier met mijn collega. Ik wens je een heel fijn weekend. En dit programma is weer volgende week zaterdag om 4 uur. En de tune van dat programma, en dat is de plaat met het radioverhaal waarmee ik afsluit, is Ray Conniff. Het is een nummer uit de jaren 50. Zo oud is het. People will say, we're in love. Ik wens je een fijn weekend.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Het is 6 uur 's avonds, dus...

9 over 6. Dat waren de Spin Doctors en Two Princes. Geen 1, geen 3, maar inderdaad Two Princes. Welkom bij Van Dijk Breekt Door, nog zonder Leo Van Dijk, met Anton Nachtzaam en de lekkerste muziek onderweg. Dat betekent dat we er vandaag ook weer de lekkerste muziek voor je klaar hebben staan. Tussen nu en 7 uur muziek van nu, van zometeen en van een tijd geleden. Dit is van nu. Keith Urban en Michael McDonald's.

Zoals noemen ze hier in Nederland een echte radiohit, want het bereikte geen tip en ook geen hitparade bij ons in Nederland. In de Britse hitlijst pikte hij op nummer 27. Bij ons was het dus een zogenaamde radiohit. The Birds and the Bees. Het waren gezien de temperatuur toch ook al lekkere warm sounds. Kwart over zes, smakelijk eten, mocht je aan tafel zitten. Dit is Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. Ja, ja, Rolf Sanchez zometeen, maar nu eerst de Backstreet Boys. En je weet het, larger than life. Want nog niet, het leven.

0: Dan is het het origineel van de Bay City Rollers. I Only Wanna Be With You in de 2026 jas gestoken door Rolf Sanchez. Dit zijn Alida Sitting.
1: Time can only whisper true for both of us.
0: And the Time Bandits.

Dit is voor mij dus echt gewoon lekkere freak, jongens. Heerlijke, lekkere freak muziek van Nachtzaam, ja. Is wel het programma van Dijk breekt door, maar... En Nachtzaam slaat door eigenlijk een beetje. Heerlijk, jongens. All for a Reason 1978. Die Alessie Brothers en Amsterdam toch zo'n beetje aan het flippen zijn. My Kind of Music op Seabreeze AM. England Dan en John Ford Coley.

zo'n plaat waar je niet stil bij je kan blijven staan of zitten. Busy Man en Yves Berendseman. En we zijn er, grap. We zijn er, grap. Dus 9 over half 7. Radio Seabreeze 1098, 1395. En via de website www.radioseabreeze.nl. Wereldwijd via ook diverse radioportalen. Tot 7 uur van tijd. Breek door met Anton Nachtzaam en The Real

Calvin Harris. I'm gonna meet you in the summer. Hij zingt het net zo alsof er het een en ander bij hem dwars zit, weet je wel. Van, die heeft geen huur betaald, dus die moet eruit. Dat principe zo. Maar ja, is qua blijkbaar toch niet zo. Dus. 6:15, Radio Sirius. En van deze muziek word ik zo verschrikkelijk vrolijk. Onderweg nog Westlife, The Counting Crows en Donovan, mochten we er nog tijd voor hebben. Maar deze wil ik je zeer zeker niet onthouden. Ik draai hem af voor vanmiddag ook al in het popfront. Andrea Liu.

weet ik niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Een Uptown Girl. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Wat ik wel weet is dat we zo'n beetje tegen het einde van het programma aan het hikken zijn. Dan hoor je een uurtje lang Feel the Breeze. Je kunt hem al een klein beetje voelen als je het raam openzet. En je woont aan de kust of bij het water. Dan voel je die lekkere breeze. Feel the Breeze. Tussen 7 en 8 en daarna Sjoerd de Jong met de Saturday Night Train. En dit zijn de Counting Crows. Holiday in Spain.

0: Dat was de laatste van het programma. Donovan Sunshine Superman uit 1966.
1: Bracht de tijd even voor 7. Geen tijd meer om een hele plaat te draaien, maar dat maakt ook niet uit, jongens. Zometeen, ik zei het al, Feel the Breeze. Een uur lang lekkere non-stop muziek. En straks om 8 uur, dan wordt die stoomtrein weer opgestookt. En hoor je 2 uur lang de Saturday Night Train met Sjoerd de Jong. Daarna nog de Dave Show met Dave Hearn. En dat vervolmaakt de gepresenteerde programmering hier op Radio Seabreeze. Ik spreek jullie graag morgenmiddag weer tussen 2 en 4 voor een nieuwe popfront. En morgenavond tussen 7 en 9 voor een nieuwe classics of rock. Ik ga het programma eens een beetje voorbereiden, een hapje eten. En wat mij betreft nog een hele fijne zaterdagavond. Veel plezier met Radio Seabreeze. Lekker luisteren buiten in de tuin. Het is lekker aangenaam. Het is 25 graden hier, dus wat wil je nog meer? Hoe dan ook, fijne avond. Tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
11: Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picks with the fingers, great. Okay.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino

staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ja, vrienden. Bob Seger. Ik verslikte me zo wat. Bob Seger en de Silver Bullet Band, Main Street. Een prachtig nummer.

Ja, goedenavond vrienden. Welkom bij het eerste uur Saturday Night Train. Met Sjoerd in de Saturday Night Train. De conducteur en de machinist. Op zaterdag 6 april. En dan wel een hele bijzondere zaterdag. Het is, ik vond het extreem warm. Maar ja, dat mag ook wel een keer. Anton Nachtzaam, die was het uur daarvoor weer. Leo, die is nog niet terug. Sterkte, Leo. Ja, dat heb je als je een hele grote groep DJ's hebt. Er is altijd wel eens een keer iemand ziek. Zoals ik zei, de Bob Seger, de Silver Bullet en de Silver Bullet met Main Street. Prachtig nummer. Ik heb stamveel muziek. Ik heb denk ik, of we hebben leuke nummers uitgezocht. Ik heb de nodige verzoeken. Vandaag even geen beeld.

Maar mocht je net zijn ingeschakeld, Radio Sybris in uw radio of... Nou ja, mobiel kan ook natuurlijk via het internetportaal of via de site. En via Grauw, dat is op de AM1395 en 1098 in Laren. Nou, hoe mooi kan het zijn? Op twee manieren. En AM en internet. Vrienden, ik had de hoe af. We gaan starten met het tweede nummer.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

Er is een vaste luisteraar, Geert, die had een nummer aangevraagd van Shocking Blue. Nou, dat duurde 6 minuten plus, weet ik veel wat. Ik denk, ja, nou ja, goed. Maar ik vond deze, ik denk, nou die is ook leuk, die draai ik dan ook nog maar even. En natuurlijk, Geert, jouw verzoekje, die komt nog en dat is 2 uur.

Ja, Tina Turner, typical male. We hebben vroeger in een Ravinsertijd hebben wij hem gereisd gedraaid. En degene die hem aanvroeg door de Chantra, hetzelfde verhaal hoor. Mochten jullie ook graag een verzoekje willen aanvragen, en dat kan gewoon op 06-228-00226. En dat kun je gewoon inspreken en dat wordt geregeld. Het is wel een nummer, Olivia Newton-John, Soul Kiss, uit dezelfde tijd. Helaas is zij ook al niet.

0: En ik maar denken, wat is het hier ongezellig in de studio. Maar ja, we zeiden tegen elkaar. We hebben nog daglicht. En het is niet donker meer. Hele pad. Moet wel even wennen hoor.
1: Let's start the party.
2: Saturday Night Train.

vrienden, wie heeft er niet op gedanst? Van onze leeftijd dan. Jamie Bohan, Dance Across the Floor. En nog steeds in de Saturday Night Train, onderweg. En natuurlijk op...

Dancer. Prachtig, prachtig nummer. Geweldig. Goed, het is zo dat ik kom in het tweede uur terug. Ja, jullie zijn nog niet van mij af. Dus graag na het nieuws dan ben ik weer terug bij jullie. Tot straks.

Ja, welkom bij tweede uur Saturday Night Rain met Sjoerd. Op 6 april, tweede uur, zaterdagavond. En nog steeds een beetje schemerige, maar wel een lichte avond. Het eerste nummer zijn we gestart met Anouk natuurlijk. En het tweede nummer is Aha!

vrienden, de Beach Boys. Good Vibration 1967. Nou, ik heb weer een verzoekje. Dat verzoekje, dat is van... als het is aangevraagd door... Ja, je begrijpt het niet. Door Laurens Kwaadvlieg. En Laurens Kwaadvlieg, dat is nogal een man van het Nederlandse lied. Je zou het niet zeggen, maar het is toch zo. En Laurens en Wiebe, die kunnen jullie wel van Thanks God It's Friday op iedere vrijdagavond. Nou, ik weet niet of ik hem helemaal draai. Maar in ieder geval een kort stukje. Laurens, helemaal voor jou.

Ja, zeg maar zelf. Dit is toch veel beter dan die vorige rommel. Man, man. Green Day. Boulevard of Broken Dreams. Ja, Nederlandse muziek is leuk, maar dit is echt verschrikkelijk. Param. Goed, ik heb weer een verzoekje van een vaste luisteraar, Geer de Meer. En Geer de Meer, die wou graag horen een nummer van Chuck Berry, Back to Memphis. MUZIEK

staanvolle Saturday Night Train die onderweg is. Natuurlijk. Jullie zijn nog steeds afgestemd op Radio Seabreeze vanuit Grauw 1395 en vanuit Laren 1098.

Hoi Sjoerd, zou je een plaatje voor me willen draaien? En wel deze, Kaylai van Marillion. Dankjewel.

Joe Armand Reading. Ik vind het altijd, ik word het vrolijk van, gezellige muziek. En vooral op je zaterdagavond, misschien een glaasje wijn, biertje, weet ik veel. Zakje shit.

Vrienden, wij draaien natuurlijk ook het Nederlandstalige lied en in ieder geval wel verstaanbare muziek. En het volgende nummer is van De Dijk en dat heet Als het golft.

Sandra. Ja, dit moet je hier in de studio snoeihard zetten, want het is een heerlijk nummer. Maar ik moet voortmaken. Want Dave Hearn die staat volgens mij al bij de voordeur. Ja, daar is hij al, zie. Die zaagt de stoel onder mijn poten vandaan. Die wil ook nog, maar hij komt vanzelf. Die is er na 10 uur.

En als ik dit nummer instart, dan is het feest over. Mijn twee uren de Saturday Night Train met Sjoerd. Die zitten erop, we zijn gearriveerd in Heerenveen. Veilig en wel. Dames en heren, vrienden, allemaal bedankt voor het luisteren. Na mij komt Dave Hearn met de Dave Show. En die is er tot middernacht. En je moet me zo denken, ik ben er dan niet meer straks, maar wat hadden we een fijne dag, een fantastische lentedag, kun je wel stellen. En zulke momenten moet je ook pakken natuurlijk. Vrienden, bedankt voor het luisteren en nog een fijne voortzetting van het weekend. Graag tot volgende week zaterdag, zelfde tijd, zelfde plaats. Dag, dag, hoi!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op 1 na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
10: And now it's time for...

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Dave Hearn on Radio. Radio Seabreeze.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte.

0: in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Er is maar één Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl.